Norse Sheldrup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen

Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen.

halen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat

ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen

0: om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en G4 werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethouders

0: voordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken. Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Terborgseweg en Stationstraat in Doetinchem. Twee vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf wilde slaan. Mogelijk zag de bestuurder de twee fietsers over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. Een van de fietsers werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto. Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dit zijn Martijn Rutger en Tim Hakvoort. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berende, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Initiatief nemen voor de platprotlessen voor basisschoolkinderen die sinds 2018 worden gegeven aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham

0: Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

Moed en Vernulje en Naveenhuizen. Leuk nummertje om mee te beginnen op deze zondagmorgen in het programma Gouden Groeven. Luisteraars, hele goede morgen. En vader, welkom terug bij een nieuwe aflevering van dit programma Gouden Groeven. Ook zondagmorgen tussen 9 en 11 nemen we u lekker terug in de tijd. Mee met heerlijke muziek. Piratenmuziek wel te verstaan. Dat is wel Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig en instrumentaal komen we voorbij. Laat u deze twee uurtjes lekker verrassen met de heerlijke muziek die ik hier voor u heb klaarstaan. We gaan verder met muziek van Wilma. We gaan lekker terug in de tijd. Hier is Zwerver op straat. Mijn naam is Martin Bloemendaal. Ik wens u een hele goede morgen.

heerlijke muziek van de S-Bands. Lekker terug in de tijd. En mooie tekst. Jaargetijden was dit nummer getiteld. We luisteren naar het programma Gouden Groeven op gewoon gezelste Radio Ideaal. Vandaag met Martin Bloemendaal. En we gaan verder met muziek van The Sunstreams.

simpel. Niet meer weg te denken, deze Leni, ons Ludwig. En schön is de Jugend. En je luistert naar Gouden Groeven op Radio Ideaal. We gaan verder met instrumentale muziek van André Mos.

Heel veel mooie muziek heeft ze al gemaakt en blijft ze nog steeds maken. Deze Corrie Konings en Laat Me Niet Alleen. De volgende plaat wil ik even draaien voor mijn vrouw Lisette, die vandaag jarig is. Lisette, van harte gefeliciteerd, meid. En ik ga voor jou een nummer draaien. Deze is voor jou.

Het blijft mooi, hè? Deze van Ben Lucassen en Kleine Keeltjes. En ik weet wel, toen dit nummer uitkwam, jaren geleden, had ik een programma met René Regeling op de zondagmiddag, de zondagmatinee getiteld. En werd deze helemaal grijs gedraaid, laat ik het zo zeggen. Er werd ze heel veel aangevraagd dus. En je hoort maar weer, het komt elke keer weer voorbij. Zo, het is... Het eerste gedeelte is voorbij hier op deze zondagmorgen van het programma Gouden Groeven. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe en naar de klok van 10 uur vlug weer terug. Graag tot zo.

0: is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight.

0: En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

heerlijk muziek uit Zweden. De formatie ABBA hoorde je in Hasta Mañana. Je hoorde ze in het programma Gouden Groeven op gewone gezelschap Radio Ideaal. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11 met heerlijk verstaanbare muziek. Zometeen hebben we natuurlijk nog streeknieuws. Maar voor die tijd nog muziek van Double Dutch en Onder de Sterren van San Angelo.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De nieuwe asielopvanglocatie aan de Terborgseweg 138 in Doetinchem opent naar verwachting vanaf 27 juli haar deuren. Dat laat een woordvoerder van het COA weten. Voorafgaand aan de opening organiseert het COA een open dag in de opvanglocatie. Oorspronkelijk stond de opening volgende week gepland. Met de verwachte openingsdatum komt een einde aan een lang voorbereidingstraject. Inmiddels hebben de gemeente en het COA een beheerplan vastgesteld. Maatregelen zoals een klachtensysteem, extra toezicht en structureel overleg met omwonenden en ondernemers moeten de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie waarborgen. In een schuur van een zeilmakerij aan de Handelsweg in Zelhem is donderdagavond brand uitgebroken. Het bijgebouwde terrein liet daarbij flinke schade op. Omwonenden probeerden het vuur in eerste instantie met tuinslangen en emmers onder controle te krijgen. In de schuur lag een grote hoeveelheid hout opgeslagen. Omdat het bijgebouw direct grenst aan een ander pand, zette de brandweer meerdere blusvoertuigen in om de brand te bestrijden en overslag te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. De Graafschap heeft Clint Leemans vastgelegd voor 2 seizoenen. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van NAC Breda. In het seizoen 2020-2021 speelde hij al een half jaar op huurbasis in Doetinchem. Leemans is de 5e versterking deze zomer voor de Superboeren. Eerder werden Bjorn van Zijl, Mark Pabai, Donny Warmerdam en Gijs Polk door Powell naar Doetinchem gehaald. De eerste competitiewedstrijd van de Graafschap is op zondag 9 augustus. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

veel gedraaide muziek hier op Radio Ideaal. Of muziek van een nieuw voor. En je bent mijn meisje. Je bent van mij. En ja, helaas zit het programma, dit grote hoeven, er alweer op. Ja. Maar niet ziet eruit. Laat me gewoon op staan op de frequentie van Radio Ideaal. Want zometeen zit hij er weer. Rudy Buiting met zijn programma. Laat het eens horen. Een uur lang. Lekker dialectmuziek op je radio. Willem van de Veur daarna met Veur in de middag. Ook heel veel Nederlandstalige muziek, moet ik zeggen. Maar ook zeker vanavond, vanaf 8 uur, sterk zondagswerk met René Regeling in het spelletje Rabadisaas. Daar komt gigantisch veel Nederlandstalige muziek in voor. Ik wens u een hele fijne zondag. Tot volgende week. Dag.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: de Covic. Ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jij.

0: jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi,

Abi Kuipers was dat en ging naar het Hoge Noorden. Speciaal voor collega Roelof. Adi kennen wij misschien wel als de helft van de Zwarte Jongens en als de zanger van de Dikke Lul Band. Oké, dan, daar gaat hij. Luisteraars, een goeiemorgen. Dit is uitzending 227. Het is zondag 12 juli 2026, jaargang 5 van Lord Mazur. Vanuit de studio hier van Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook jullie waren de vanmorgen weer bij in deze vroege zondagmorgen. Vandaag in de studio, en daar ben ik blij met, Mr. Streektal Eigens. Ben

Zijkamp. Ook is hier de band The Roundabouts in het kader van het Hurkersweekend een keer wat anders. Ook hebben wij de platendeurs bij ons met daarin nog een paar verzoekjes. Je kunt daar trouwens ook nog wat in doen, hè? Een verzoekje dat kan via dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En speciaal voor Willem van der Veur. Hij pen en papier bij de hand, zeg ik het nog één keer. Schrijf even met dialect@radioideaal.nl. Straks heb ik ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou en de schietschijf van collega Ben Nijkamp. En ik denk dat het hem vandaag eigens aan mag kondigen. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zoals ik al zei, een paar verzoekjes. Onder andere een stukje dialectmuziek uit Kleef. Duitse Klever dialect. Maar eerst dit even. Speciaal voor de Diemse schutterijen. Vandaag is het schuttersfeest, maar daar kom ik later op terug. Hier is Bob Voitog op verzoek. Wie bent de jongens van de schutterij?

Half was dat de boerenrockers uit Hoksebergen. Een grote knipoog naar normaal met het kon mee niks verdommen. Dadelijk schuf Ben Nijkamp aan, maar eerst heb ik nog een verzoekje. Zit trouwens al een paar werkende plaatsen, dus telkens niet aan toegekomen. Maar eindelijk, daar is hij dan. Een stukje kleverdialect hier bij Radio Ideaal. Dit bent Elsie Ontwerne, Geert naar Elten met Ik ga zo gern door Kleef.

0: De schrik van alle collega's, onze piratenliedje. Bukkers was dat met Veenhuizen. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je eigenlijk ook een beetje schrik van Veenhuizen of niet?
1: Nee, ik niet. Ik doe alles zeer legaal. Hè.
0: Ja?
1: Ik bied de echte omroep en dan mag het via de uitzendmasten FM en het internet tegenwoordig. Nee, Veenhuizen, nee, dat moet niet zitten. Hè. Dat is de gevangenis.
0: De gevangenis, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar van vroeger, we zijn allemaal, tenminste, ik ben als piraatje begonnen heel lang geleden.
1: Ja.
0: En de meeste collega's hier eigenlijk wel bij deze omroep. Dus ja, eigenlijk dat.
1: Ja, dat is een heleboel.
0: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Fijn dat je even tijd had om...
1: Ja, waarom ook niet, hè? Ja. Gezellig bij je collega's even kijken hoe het daar is, hè?
0: Precies, want je bent Mr. Streektaal zelf. Kun je dat eens even uitleggen? Wie is eigenlijk Ben Nijkamp? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, Ben Nijkamp, het is 73 jaar jong. Die maakt al 50 jaar radio, maak ik. En Streektaal Radio bestaat nog zo'n 24 jaar alweer. Dus hij is trouwd, heeft twee kinderen. De Vierdaagse loop. Geen altijd naar FC Twente. Hele grote fan van Twente. Mag ik hier waarschijnlijk niet zeggen.
0: Jawel.
1: Ja, weer geen Twente. Weer geen Twente ting de Graafschap dit jaar. Dus ook geen Twente ting Vitesse. Maar goed.
0: Nou ja, goed. Wat niet is, kan nog komen, toch?
1: Ja, dat is ook zo. Je werd maar nooit in de toekomst. Dus, ja, en de hele week druk me streekt al radio. Hè.
0: Ja, kun je me daar eens wat over vertellen? Hoe is dat eigenlijk weer ontstaan, die liefde voor streekt al radio?
1: Ja, ik kom uit Lossen, minder in Twente. De eerste taal die ik sprak tot mijn zesde jaar was Twents. Ik kon alleen maar Twents. Kom je op lagere school, moet je een keer Nederlands leren. Dat is toch wat, hè? Ja, ja, en ik heb Nederlands leren op lagere school en... Toen ik jaar of 18-19 was, ben ik in Ermelo Harderwijk gaan werken bij Vzerolo Loosnoord. En daar heb ik echt Nederlands geleerd, want dat komt Frans en morgen in Twents. Dus. En daar kwam ik ook bij de ziekenomroep, huisomroep, naartoe, lokale omroep. En daar is het eigenlijk begonnen. Draaide ik gewoon voor allerlei platen door die bewoners. En die keer had de streektaal erbij.

0: Toen ben ik daar na een jaar of 20 ben ik ergens anders voor werken in Duitsland. Toen kwam ik in Losse terecht, ben ik daar bij de lokale omroep in Oldenzaal kom. Daar had ik ook weer een programma met allemaal plaatjes. Maar dat werd steeds meer streektaal muziek, er werd steeds meer streektaal de muziek. Op een gegeven moment is Oldenzaal en Losse samen één omroep, Accent FM. Nou ja, bedoel, Accent FM, mooi programma met Accent FM. Dus toen ben ik streektaal radio begonnen, 2 jaar lang streektaal radio. En dat is toen gewoon doorgegaan tot die weer overgenomen door Twente FM. En die vonden dat het streektaal door in Twente niet nodig was, want we hadden in Twente geen dialect vonden. Dus nou ja, een paar maanden later belden ze Hofstreek FM op. Of ik daar wel kom bij streektaal radio. En dan zit het nu alweer een jaar of 12, 13, zoiets. Dus ja. Ik ga gewoon vandaan met streektaal radio.
1: Ja. Wanneer werd dat programma naar uitgezonden altijd?
0: Ik maak het elke morgen om tussen 6 en 8 bij Hofstreek FM. Daar wordt het live uitgezonden. En ook dan bij enkele andere streektaal of lokale omroepen in Nederland. Noord-Oostpolder helemaal en nog een paar. En dan stuur ik het door naar de andere omroepen, de heel Nederland. Zo'n 25 lokale en internetstations die zenden door de hele week uit. En dan,
1: ja, dat klopt. Ja. Want ik zat nou even te kieken. Want 25 zei je, hè?
0: Rond de 25, ja.
1: Ja, dat is heel wat.
0: Ja.
1: Met het programma. Want wij doen natuurlijk, ja, de vaste luisteraars die kennen dat wel. Elke zondag hebben we de schietschijf. Want ja. Kun je daar ook eens wat over vertellen, de schietschijf?
0: De schietschijf, ja, die kies ik elke week uit. Kan een spliksplint nieuwe plaat winnen, zoals deze week. Maar kan ook wel winnen dat een hele oude plaat wordt. Ik denk, nou, die wordt een keer tijd om dan weer eens een keer het nummer van te draaien. En die daar wordt het, de schietschijf. Ja. Wordt het, ja, deze week is het René Beverwijk. Hè. Die komt uit Groningen. Ja, die maakt altijd hele aparte liedjes. Americana country nummers noemt hij. En die vertaalt hij dan, of vertaalt hij, hertaalt hij. Maakt hij zijn eigen Groningse tekst op. En altijd, ja, hele aparte, rare, gekke, komische liedjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, meestal gaat het erover dat er iets niet kan, dat het fout gaat en al dat soort dingen. Zijn zus is op de cavia gaan zitten en hij kan nog geen speaker in de behang slaan. En al dat soort nummers. En,
1: dat klopt.
0: Ja. Mijn oma is overdreven door het rendier.
1: Ja, met kerstmis. Ja,
0: met kerstmis. Ja, en al dat soort liedjes. En dat was dus deze week de schietschuif. Ja, ik ben op de radio.
1: Dan doen we de hak draaien. Maar eerst had je nog een ander liedje aangevraagd bij mij. De Judith Nederland, dus een paar weken geleden was hij ook de schietschrijver.
0: Ja, want iedereen zegt dialect, de streektaal, dat gaat achteruit. Nou, ik zeg, dat klopt niks van. Er komen steeds meer mensen die in de streektaal en dialect gaan steken. Nou, dit is echt zo. Is Judith Nijland, een jaar rond de 51, 52 jaar is ze. En ze treedt wereldwijd ook wel met de jazz tribute ABBA. En Latijnse jazzproject Carmina Latina zingt ze. En ze treedt op in Japan, in Zuid-Korea, in Thailand, Spanje, Duitsland, Engeland. Nou, noem maar op. Ze trekt de hele wereld rond met allerlei, met de jazz en dat soort dingen. En dan komt ze weer een keer terug in Nederland. Dan dacht ze natuurlijk, hey, ik ga terug naar mijn roots. Ga in de Twentzing. Ja, en als je vraagt, hoe gaat dat in de Twentzing? Dan zeg je, ach, het gaat veel makkelijker om een nummer te maken in de Twents. De taal van je moord, de taal van je hart. Ik bedoel, hoe je niet na te denken. Schrijf je zo voor de Twentse tekst. Ja, en de dialect gewend ben. In het Engels moet je even gewoon nadenken. Hoe klinkt dat? Hoe moet dat? En dat soort dingen. Dus ja, dit is echt dit is een mooie cd maken met een stuk of 5 nummers erop. Allemaal jazzy-achtige nummers. En dit nummer ook gerust. Dat is fantastisch om te horen. Vooral als je jazzliefhebber bent, is het helemaal mooi.
1: Ik kom draaien, vooral.
0: Fantastisch. Gerust.
1: Dadelijk doe de schietschijf. Maar eerst doen we deze. Judith Nijlands. Met gras.

0: dialectmuziek uit de Tukkerland gekozen door Ben Nijkamp. Judith Nijland, inderdaad, met Gras. Ben, je had de schietschijf nou meegenomen voor deze week?
1: Ja.
0: Je zei net al, dat was René Beverwijk.
1: René Beverwijk, die komt uit Grunning, uit Groningen. En zijn teksten, zoals ik kan zeggen, gewoon door alledaagse dingen waar alles misgaat met de Groningse nuchterheid. En de humor die hij ook zingt, dan hij moet zingen, dan moet je altijd lachen. Die filmpjes zitten op YouTube, dat is ook altijd schitterend.
0: Hilarisch, ja, inderdaad. Ja. Hey Ben, ik hoop dat je nog even deur gehad met de schietschijfjes sturen.
1: Ja.
0: Dus dan blijven we het gewoon volhouden.
1: Ja, en Leur die wil reageren. Streektelradio@hotmail.com. Kun je alles kwijt wat ze kwijt wil. Dus artiesten, verhaaltjes, verzoekjes afrongen. Iedereen mag en kan alles afrongen.
0: Elke maandagavond van
1: 6 tot 8 via Hotstreek.fm. En op de dinsdagavond tussen 6 en 8 via www.streektelradio.nl.
0: En dan kunnen ze het allemaal weer. Ja. Ben, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Ja, hier ook succes ermee. En gooi gewoon tot de volgende keer. Hè.
2: Dit is de schietschrijf van deze week.

0: Je mist de streek al zelf. René Beverwijk met Het geet niet altijd zo.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 12 juli 2026. Naar een aangename nacht met een temperatuur van rond de 16 graden. Wordt het ook vandaag weer een zonnige dag met matige wind. Wind uit het noorden tot noordoosten en een temperatuur van rond de 29 graden. In de avond koelt het weer af naar een graad of 24. Dit weerbeeld blijven we de komende dagen nog wel even aanhouden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met nog een verzoekje en dat is van Rien van Boven. Rien is een streektolzanger en verhalen vertellen uit de Emmen. Op verzoek is dit Doe en Ek.

Ik heb vooral de uitgangstipjes. Viva la France in Hummelo, oulala. Vandaag dag 2 van dit gezellige evenement in Hummel. Een sfeervolle brokante en kunstsfeer. Dit is dit jaar voor de 10e keer met live muziek, theater, streektalproducten en natuurlijk voor de inwendige mens de horeca. Het is begonnen vanmorgen om 10 uur. De markt is rond de Dorpstraat in Hummel. Voor meer informatie kijk even op www.vive-la-frans.nl vive-la-frans.nl of kijk even voor meer informatie op de Facebookpagina of Instagram. Dan heb ik het jaarlijkse zomerfeest hier in Zelhem. Vandaag de laatste dag van het jaarlijkse evenement. Met om 1 uur de pubquiz gepresenteerd door Martin Wazer. Dit is op de markt hier in Zelhem. Dat kan niet missen. Voor meer informatie kijk even op www.zelhemsezomerfeesten.nl www.zelhemsezomerfeesten.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. En op onze website van www.radioideaal.nl staat ook natuurlijk het een en het ander. Ik zei het zo straks al, we hebben natuurlijk een team met schuttersfeest met vandaag de Schuttersbogenroute. Tot dinsdag 14 juli is de jaarlijkse Schuttersbogenroute en dat is langs circa 50 borgen door de voormalige gemeente Diem en Nevel. De tocht werd voor de 31ste keer georganiseerd en is opgenomen in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. En dat is een mooie erkenning. De stad is aan het Raadhuisstraat in Diem. En dat is, hier kun je ook het boekje verkrijgen met de hele route en alle informatie. Voor meer informatie ook even kijken op www.schuttersbogenroute.nl.

schuttersbogenroutedidam.nl. www.schuttersbogenroutedidam.nl. Nou, in het kader van het Schuttersfeest heb ik nog een verzoekje hierover. Die gaat naar Limburg, naar Heel. Dat bent het Sint-Alles met het Schuttersfeest.

0: We deden er even een tandje bij zetten. Normaal was dat met de top of the bill. En dat was eigenlijk een keuze van Theo Holteman. Goedemorgen, Theo.
1: Goedemorgen, Rudy. Mooi.
0: En Dennis, want wie jij van de wijk meegenomen, Theo?
1: Ik heb Robin van der Wetering meegenomen.
0: Oh ja, doe Robin.
1: Ja. Dennis. Hey. Ja, Dennis wel. Ja, Dennis is...
2: Goedemorgen.
0: Ja. Ja. Theo, even... Ja. We hebben al van de werk aan elkaar aan de telefoon gehad. Ja, vaker. De komende werken staan weer in het teken van het Hurkersweekend. Mm-hmm. En dan neem je om de werk of zo neem je een artiest met. Hè?
1: Ja.
0: En deze werk heb je metgenomen Robin van de band The Roundabouts.
1: Yes.
0: Dat heb ik goed gezegd, Robin, hè?
2: Dat heb je zeker goed gezegd, ja.
0: Kun je nou eens even vertellen, ja, wie is eigenlijk Robin en wat is de band Roundabouts?
2: Ja, ik ben dus Robin. Ik ben gitarist en een van de oprichters van Roundabouts.
0: Ja.
2: Een band die eigenlijk vanuit onze vriendengroep is ontstaan. En zo eigenlijk wat doorontwikkeld is. Dat is eigenlijk wel een vrij serieus project waar wel plezier maken voorop staat.
0: Okay.
2: Maar we komen wel overal, dus dat gaat wel voor de wind. En wat wij doen is, we maken gewoon rock, hard rock, rock and roll. Eigenlijk alles zit er wel een beetje in. Gewoon veel gas geven, veel gitaar, veel geweld. En ook vooral veel schrik op podium.
0: Daar houden we van.
2: Ja, toch?
0: Ja, daar houden we van. En

0: En want hoe ben je dan eigenlijk zo bij het Hurkens Weekend terechtgekomen dan?
1: Ja, dan moet je eigenlijk bij Theo zijn.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hè, was de eerste keer. Ja. 2 jaar geleden, ja, we hadden zoiets van, wat ik laatst al zei, hè, het is meer dan alleen maar normaal. Meer dan boerenrock, we zijn best wel breed eigenlijk. Ja, en Ronenbos kwam ons voorbij en we hadden zoiets van, nou, dat is een band. Het was regionaal vanuit Hellendoorn gezien, vanuit Raalte, waar ik woon. Hadden we zoiets van, nou ja, dat is echt die moet een keer op de planken hebben. Nou, collega bestuurslid Marie, die kende Robin al heel goed. Dus we hadden zoiets van, nou, dat gaat hem worden. En het was wederzijds eigenlijk. Dus Ronenbos hadden zoiets van, ja, dat lijkt ons machtig mooi. Dus vandaar.
0: Ja, want het is niet echt dialectmuziek, maar je zei het al, we pakken het dit jaar wat breder aan. Hè?
2: Precies.
0: En we zijn dan bij Robin terechtgekomen. Maar Robin, hoe lang bestaat de Ronenbos?
1: Ja, we staan nu zo'n 4,5 jaar volgens mij. En we hebben afgelopen jaar eigenlijk een soort van tussenjaar gehad, waar we ook een wisseling van de wacht hebben gehad op zang. En nu zijn we eigenlijk weer helemaal terug van weg geweest en we gaan weer gewoon volle bak door.
0: Dat zag ik, ja. Ja. Ik zag een terug van weg geweest. En,
1: ja.
0: Want jullie hebben ook een nieuw plaatje gemaakt.
1: Zeker, ja. Ja, hij komt eigenlijk pas volgende week uit.
0: Maar... Oeh, dus we hebben een primeurtje.
1: Ja, zeker.
0: Och, die gaan we dan dadelijk maar draaien dan, toch?
1: Ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt, dus laat het vooral weten. Ja, ja. Zoek ons bewijzen van op Instagram of Facebook en laat het weten wat je ervan vond, want ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Maar waar spelen jullie nog meer dan? Hebben jullie binnenkort nog optredens? Buiten het Hurkens Weekend dan?
1: Ja, Hurkens Weekend is wel degene waar wij nu ons volle pijlen op richten. We zitten nu een beetje in die zomerfase natuurlijk. En dan hebben we nog wel wat staan. We werken ook toe naar een release van onze EP. Met ook een show daarbij. In de winter wordt dat. Dus, maar daarover hebben we nu nog geen vaste datum staan.
0: Nee. Dus, en wie schreef die muziek dan? Doe je dat zelf? Of,
1: Het is vooral Lodi, leadgitarist. En die is al eigenlijk al een beetje het creatieve brein achter liedjes schrijven. En Lian, onze zangeres, die schrijft echt het meeste teksten. Ik help daar soms een beetje mee. En dan vaak heeft zij al een zanglijn. Of we slijpen daar nog een beetje aan bij. Maar dit nummer die we nu gaan draaien, dat is wel... Ja, eigenlijk voor, nou, ik denk 98% Lodi en Lian wel geweest.
0: Oké. Okay. Ja. Kun je daar nog wat meer over vertellen over dat nieuwe nummer?
1: Ja, nou, ja, goh, hè. We hadden net al zeiden tegen elkaar hier. Wij zijn eigenlijk een band die veel vanuit de rock and roll schrijft, maar ook wel echt wel hard rock en wat meer uptempo. En de eerste single die wij met Lian uitbrachten, die was ietsje melodramatischer, ietsje langzamer. Dus wij willen eigenlijk hiermee ook even laten zien van, we zijn ook nog steeds roundabouts van hiervoor. En dat is gewoon volle bak gas erop. En daar staat het nummer wel centraal voor. Hij heet ook Don't Slow Down. Dus oftewel niet afremmen, gewoon vol gas. Ja. En het nummer gaat ook de hele tijd vol gas.
0: Nou. ik ben benieuwd. Ik ga hem draaien. Ja. Robin, super in ieder geval bedankt voor je komst naar de studio. En Theo. Theo, even wat anders. Van de werk doen we nog even jou bellen in verband met een prijsding.
2: De prijsvraag, inderdaad. Ja. We geven voor aankomende Hurkens Weekend kaarten weg. Hè? Ja. Dus, en dat doen we inmiddels een prijsvraag. Dus goede luisteraars en oplettende luisteraars, die kunnen dan een prijs winnen. Vrijkaarten voor het Hurkens Weekend. Dus bij deze.
0: Kijk aan. Goed, we gaan hem draaien. De nieuwe single van The Roundabouts, Don't Slow.

0: Goedemorgen, zeg. Dat was de nieuwe single van The Roundabouts, Don't Slow Down. En als je wil weten wat je ervan vindt, kun je een reactie geven, Robin, hè?
1: Ja, zeker. Laat het vooral weten aan ons. Ik ben heel benieuwd.
0: En aan dialect, apenstaartje, radioideaal.nl, dan mag jij jouw reactie geven. Nogmaals bedankt voor de komst naar je studio.
1: Ook bedankt.
0: En heel veel succes op het Hurkers Weekend.
1: Bedankt.
0: Zo, eventjes bij

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansoeren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Hey,

Team, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd.

0: bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl

0: Dijkmoord.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Dat ging de hele zomer zo door, hè? Ja, ik zat er nog aan te denken. Met dit weer vroeger, Tour de France. En wij gingen uit de Borg naar het Slotermeer. En dan een transistorradio mee. Tour de France aan, lekker zwemmen. En af en toe kwam Theo Komen dan voorbij raas. En dan waren we met z'n allen zeer, zeer, zeer gespannen. Dat was mooi, hè? Nou zag ik zo'n etappe als gisteren, de afgelopen vrijdag, van die hele vlakke, lange rechte wegen. Dat is net een Vuelta. Die ook van die lange rechte wegen had. Maar daar is niks aan, behalve als Theo Komen dan op de brommer zat, op de motor. Die maakte er een spannend verhaal van. Ik heb een verhaal, dat is een beetje jammer. De app doet het op het moment even niet. Iemand heeft hem uitgezet en ja, dan heb je een code nodig om er weer in te komen. En degene die de code weet, die zit nu in de auto op weg naar het zwembad. Dus als hij nog terugbelt, dan zou dat mooi zijn. Maar voor de rest kan ik er niks mee eigenlijk. Dat is dan weer jammer, hè? Jullie dus ook niet, dus je hoeft niet te appen. Je kan wel bellen. Gewoon normaal telefoneren. 0314-377-970. Nou kan het zijn dat er allerlei mensen tussendoor zitten die een woord raden van een ander radiostation. Ja, van Ideaal 2, inderdaad, Ideaal Plus. En dat komt dan ook hier in de studio terecht. Dus het kan allemaal door elkaar heen lopen. En ik word er nog heel druk mee en het is al zo warm, jongens. Goed, gebruik dat telefoonnummer en plaat wil aanvragen. Zet de radio een beetje harder, want het wordt de komende 2 uur hartstikke gezellig hier bij Radio Ideaal. Ja, altijd al wel, maar op zondag tussen 12 en 2, net een klein beetje meer. Ik heb een heleboel nieuwe platen bij me, die ga ik voor een groot deel laten horen ook allemaal. Want ja, verzoekjes zullen er niet zoveel binnenkomen. Het is hartstikke mooi weer. En dan gaan de mensen... Ik was druk, ik ben op de fiets hier. Het was hartstikke druk met mensen die aan het fietsen waren. Ik moet het eerlijk zeggen, ja. Dan kan het ook zijn omdat de kerk uitging. Die fiets ook deze kant op, hè? Ja, ja. Had ik even niet aan gedacht, maar zo is het wel, ja, natuurlijk. Hey, blijf er lekker bij, want ik ben tot 2 uur jouw gast.

zijn een hoop liedjes gemaakt over de naam Monica. Ik heb trouwens een boek gekregen gisteren. Er staan meer dan 160 liedjes in en alleen maar op de naam geselecteerd. Dus dat moet ik nog allemaal gaan bekijken. Ik heb er wel leuke dingen in gezien trouwens hoor. Onder andere ook Monica, ja. Deze dan weer niet, want we weten niet hoe die heet. Oh ja, Ben heet die eigenlijk. Hè? Ben en Henry, zo. Het gaat over kleine kereltjes.

0: een beetje moderne techniek. Ik heb hier een knopje. Als ik hem niet goed indruk, dan springt hij weer terug. Dus met hem echt recht van boven. Goed geconcentreerd indrukken, dan gaat het goed. Daarom gaat het wel eens fout. Nou ja. Mooie dag, het is een prachtige dag. Uitgevoerd door, ken je nog, Wesley Klein. Dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Nou ja, net.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Is dat tijd voor Bouke? Het is tijd voor Bouke. Onderweg.

Zij zingt niet alleen maar Elvis, hij zingt ook andere liedjes. Dit is van wat langer geleden trouwens. Blij met Anders, Summer Sun, onze eigen Bouke Uut Emme. En dan gaan we weer terug naar de jaren 90, waar we net ook al, hè. Willy Sides, Ons zijn de Freunde. Ja.

Schön war die Zeit. Schön war die Jugendzeit, weißt du doch? Die kommt nicht weer. Nee, nee, die kommt zeker nicht weer. Nee. Wel leuke plaat is dit toch, hij is gezellig. Nooit een Nederlandse vertaling van gekomen, begrijp ik ook niks van, maar misschien heb ik hem gemist, dat zou ook kunnen natuurlijk. Willy Seitz, daar hebben we naar geluisterd met mijn beste vriend deze zondagmiddag bij Radio Ideaal. Radio Ideaal. Ja, dat zeg ik toch. Nou, we gaan naar Volendam, Jan Keizer, Annie Schilder. I love the summertime. Maar dat wordt nog niet zo heet.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en griffier werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethoudersvoordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken. Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Terborgseweg en Stationstraat in Doetinchem. Twee vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf wilde slaan. Mogelijk zag de bestuurder de twee fietsers over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. Een van de fietsers werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto. Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dit zijn Martijn Rutger en Tim Hakvoort. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berende, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Initiatief nemen voor de platprotlessen voor basisschoolkinderen die sinds 2018 worden gegeven aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

deed ik ook weer in de tijd dat dit een hit was. Dat is lang geleden. The Four Tops, wie kent ze nog? Die zijn ook inderdaad van Papa Was a Rolling Stone. Die jongens dus, hè? Ja, My Girl hebben ze ook gekregen. Ja, maar dit was een van de grote hits. Naast Bernadette, it's the same, same old song. Maar je kunt nog steeds niet appen. En ik heb geen codes van de app, dus ik kan er niet in.

ben aan het worstelen met die WhatsApp. Dan moet ik weer een QR-code scannen, dat wil ik wel, maar dan moet ik een scanner hebben. Ja. Jantje Koopman werd gedraaid op speciaal bezoek van Dini. Dini zit binnen lekker bij de Echo en ze wil een plaat vragen van Gerda en Ria en Henk en Willemien. Het vaste rijtje wat ze elke zondag de groeten doet en veel liefde geeft natuurlijk. Ja, dus zo is dat. Dan Willy en de Flamingo's, ook die wordt aangevraagd. Door Geert in dit geval. Of Gert, moet ik dan zeggen. Ja. Het gaat over Goudenbergen.

0: is ook een plaat die we niet al te vaak horen. Maar hij is aangevraagd, dus dan draaien we met veel liefde hier bij Radio Ideaal. En ik kan je vertellen, de app doet het weer. Ik kan er weer in. Ik kan alles lezen wat er binnenkomt. 0314-377-970.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

dans met jou de hele nacht. Hij geeft in oktober weer 2 concerten in Ahoy in Rotterdam. Het is al uitverkocht, heb ik me laten vertellen. Dus als jij denkt van, oh leuk, daar wil ik ook heen. Jammer dan.

0: Dat bedoelde, dat kwam een beetje van de Flintstones. Dat was zo'n tekenfilmserie in de tijd. En de hoofdpersoon die riep dat af en toe. Het gevolg was wel van deze plaat dat we een feestje hadden. En er zat een biertje in. Dan begon iedereen jabba dabba doe. Ja. Maar op hetzelfde feestje als er dan een andere muziek kwam. Dan ging iedereen op één knie. Amen. En dan werden de schoenen uitgetrokken.
1: Amen.
0: En er werd mee op de grond geklapt.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Maar we hadden wel een leuk feest dan in elk geval.

van lang geleden. Otis Redding. En ik zou zeggen, het is geen feestplaat, maar het is zeker wel een feestplaat. Amen. Amen, zo heet het. Ja, dat zeker. Ja, jongens, dan gaan we in de richting van het nieuws. Het lokale nieuws. Nee, het wereldnieuws van 1 uur. Zo laat alweer. We gaan het toch vlug als het gezellig is. Hè? Dit is de George Baker Selection. André van Duin zei dan de Plastic Baker Selection. Dat kan ook, maar dat mag niet meer tegenwoordig. Dat moet je nou zeggen. Kartonnetjes.

wel tot 33 graden kan het oplopen. En het blijft voorlopig nog eventjes zo, maandag en dinsdag in elk geval. Vanaf woensdag gaat de wind draaien en vanaf vrijdag kunnen we eventueel wat, wat regen gaan verwachten. En wat wind en zo, ja, wat we harder windstormen, hè. Ja. En dan gaat het in ene keer ook helemaal fel en wat onweer. Maar dat is vrijdag pas, dus tot die tijd hou je hoofd koel en de voeten warm, zeggen ze dan meestal. We gaan eventjes onderbreken, want het is 1 uur, dan komt het wereldnieuws, ik heb het al gezegd. En daarna ben ik nog graag een uur bij je terug met meer groetjes.

0: Verzoekjes en verzoekjes hier vanuit de studio van Radio Ideaal.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Vorm moet zijn.

zou kunnen natuurlijk. Maar de single is er in elk geval. Moet er misschien nog olie bij. Nou. Nozem olie, ja. Ja, dat kan natuurlijk wel, hè. En het glas omhoog. Dan gaan we door natuurlijk. Jongens, drink niet te veel met dat warme weer. Want dat is, ja, niet te veel alcohol in elk geval. Dat is niet goed voor. Op weg naar de Zwarte Cross. Op weg naar de Vierdaagse feesten. Die

feestjes die je maar tegenkomt. En dat hebben wij graag natuurlijk. Dat vinden we hartstikke gezellig. En je kunt meedenken aan het programma. Want je kunt eventjes laten weten welke muziek jij wilt horen. Dat noemen we dan een verzoekje, maar het is gewoon jouw wil, hè. Dan ga ik aan de kant en dan draai ik die plaat. Ach, hem heb tenminste. 0314-377-970. 0314-377-970.

0: uitkiezen natuurlijk. En dan zeggen ze wel eens, daar is een plaat voor jezelf. Dat doe ik dan natuurlijk als er geen bezoekjes binnenkomen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Colinda, ken je er nog? Ja, dans met jou, Colinda, dat was het, ja. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heeft ze deze week uitgebracht. Die ga ik voor je draaien. Die heet Ik Wil Geen Zoen. En als je goed oplet, dan merk je dat het een bekende melodie is.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

oogschaduw opgetekend. Ja, dat kan. Maar het is Monique Smit natuurlijk, hè, die dit zingt. Niet naar huis, ook een nieuwe single. En die van Colinda, die komt er dadelijk aan. Ik zit even te kijken naar de jongens van de Tour de France. De Tour is ingekort. En ze hoeven in plaats van 186 nog maar 156 kilometer. En dat is even, het is 36 graden. Ze moeten berg op fietsen, jongen. Ik ben zo blij dat ik niet hoef.

Beep heeft het vroeger gezongen, lang geleden zongen ze The Drunken Sailor. Zo was het natuurlijk. Het is echt een heel erg oud liedje. Ja, je kunt die melodie zo gebruiken en er weer een hit van maken. En dat heeft Colinda dan nu gedaan. De app is erg stil, moet ik zeggen.

0: programma uit Doetinchem, de sfeermakers. Die ken je dan weer van, ja, van carnavalsfeesten en zo. Dus als je daar wel eens geweest bent, heb je kans dat je ze gezien hebt. En ze doen nou samen met de gebroeders Rossig. Nou, die ken je natuurlijk nog wel. En ze zongen over Zandvoort aan de zee. Dan ging met de trein komen, wist je dat?
1: Radio Ideaal.
0: Dan trap je uit het station en dan ga je zo het strand op. Dat is wel grappig. Ja. Dat is bij Schoordel niet. Dan moet je eerst in de bus. Ja. En nog een eentje lopen. Ja. Maar goed, dat is onze kust. Daar hebben we het nou niet over. We hebben het over de Achterhoek. Zelm, daar zitten wij met André Jurgens op de draaitafel. Kussen der Nacht.

Heeft u al gedacht wat een bekende stem is dat? Nou, dat kan wel kloppen, want het is de nieuwe single van Stefan Mondiaal. Een Achterhoeker, ja, zeker wel. En die plaat die heet Zin in Morgen. Daar hebben we allemaal wel een beetje zin in natuurlijk. Maandag, ja, ach. Wat, sommige mensen hebben een hekel aan die dag, maar ik niet zo. Nee, dat valt wel mee. Big Bikini Barbecue. BBB op zondagmiddag, BBB. Barbecue, bier.

0: Nou, dat zal hier in de Achterhoek best wel uitgevoerd worden vandaag. Ik denk het wel dat we een barbecue kunnen ruiken hier en daar. En waarom ook niet, trouwens, een lekkere nieuwe single.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio Idea. Ook de havenzangers, vader en zoon tegenwoordig, hè, Willem Mulder en zijn zoon, die hebben het nieuwe single gemaakt. Ik wou het goed zeggen, maar ja, het gaat nooit goed. Zo heet die nieuwe single ook, ja.

nooit goed. Het is te warm of het is te koud, het is te nat of te droog. Ja jongens, de havenzangers hebben erover gezongen en op hun nieuwe single. Ja hoor, er komen nog verzoekjes binnen, gelukkig wel. Over de Griekse vakantie bijvoorbeeld op Mykonos. Daar heeft Katja Epstein een liedje over gezongen. Niet in Nederlands, natuurlijk niet, wel in Duits.

Katja Epstein. Ja. Heerlijke plaat, Sterren van Mykonos. Brengt ons bij zwoele zomernachten. Ja, die beleven we wel. Rutger van Barneveld heeft er een liedje over gemaakt. Er schijnt nog een hit te worden ook door ons.

0: Dat brengt doet denken aan Franke Mirella. Ja. Nou, wat zeggen ze dan? Ja, beter goed gestolen is te geschreven. Dat is waar natuurlijk. Rutger van Barneveld zingt Zwoele Zomernachten.
1: Geen gezeur. Lekker, hè? Dit is Willem van der Veur.

naar de Costa del Sol, de nieuwe single van de Dutch Boys. Meer nieuwe singles, jawel, Suzanne Veldmaier en dat trainen, die hebben we al een keer gedraaid. Maar het blijft leuk, dus we doen het gewoon nog een keer. Die gaat over de nacht van je dromen.

even gezegd wordt, want dat staat er altijd uitdrukkelijk bij natuurlijk. De Nacht van je Dromen, zo heette dat plaatje. En ik had het net over Stefan Mondial. Heeft een nieuwe single gemaakt, Zin in Morgen. Maar ook bekend bij ons hier in de studio van Radio Ideaal is Paddy Zuid dan. En die heeft ook een nieuwe single. Ja, die heet Zing Señorita.

0: Als je hebt in Frankrijk in Parijs sferen, dan kan ik je aanraden om vanmiddag naar Hummelo te
1: gaan. Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Ja, daar is, dat Frans weekend is in Hummelo op dit moment. Leuk. Ja, ik zeg het al, ja, hetzelfde natuurlijk. Maar het is en het blijft leuk. Als je het niet te warm hebt, kan het toch. Luister naar Pussycat, een van de grote hits die ze ooit gehad hebben. Het Same Old Song.

0: Ook dit is een nummer uit de jaren 60 eigenlijk. Ooit op de single gezet door The Motions. Weet je dat nog? The Same Old Song. En dat was ook weer een cover uit een Amerikaanse band. Ik weet niet meer, The Motions. De Four Tops, denk ik. Maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Heel erg zeker zal ik in een boekje moeten nakijken. Dat, af en toe doe ik dat wel eens.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg. Thuis, op je werk of onderweg.
0: En dan had ik zo gehoopt dat daar een andere plaats zou gaan komen te staan. Maar dat is eventjes niet gebeurd. Ik heb wel een nieuwe single van... Oh, dat is leuk. Femke Hengeveld.

dat gaat vaker gebeuren, want over 14 dagen dan komt ze hier hoogstpersoonlijk in de studio om over deze plaat te praten. Niet alleen over deze plaat natuurlijk, maar die gaan we dan veelvuldig draaien. Feestje van Femke Hengeveld brengt ons bij Henk Benaar. En dan zeg ik tot volgende week zondag. Gedraag je als je naar de Zwarte Cross gaat. Niks laten wat ik zou doen. En ik zeg, hou je hoofd koel en je voeten warm.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizza.

0: pizzeria, gelateria, Atroverso. Bij ons kan het allemaal.
1: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: in de Achterhoek. Radio Ideaal.
1: Laat uw tranen rustig stromen. Geef uw hart het hoogste.

Mijn naam is Jeannette Schmid. Het nieuwe college van Bronckhorst is donderdag in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces geïnstalleerd. Voor het eerst gaan er 5 wethouders aan de slag. Gemeentebelangen Bronckhorst levert 2 wethouders, de andere partijen, Pro, VVD en D66, elk 1. Robert van Velsen van GBB krijgt energietransitie in zijn portefeuille. Ook wonen en de opvanglocaties zijn een onderdeel van zijn pakket. Daisy van Gils is de tweede wethouder vanuit die partij. Zij gaat zich bezighouden met inwonerparticipatie. Nieuwkomer Paul Inberg van Pro krijgt onder andere landbouw en vitaal buitengebied onder zijn hoede. Hans Puik van de VVD keert terug en houdt zorg onder zich. Martin Vreuberg van D66 maakt het nieuwe college compleet met onderwijs, regionale samenwerking en economie. Het centrum van Lochem wordt in augustus flink onder handen genomen. De gemeente richt de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg opnieuw in en maakt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp voor de woningbouw. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus met de herinrichting van de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg. Het parkeerterrein is daardoor tot en met 28 augustus niet bereikbaar. Een week later, op 17 augustus, wordt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp gemaakt. Op de plek van de voormalige supermarkt komen 6 studio's voor jongeren tot 30 jaar en 35 appartementen voor ouderen. De bouw van het appartementencomplex duurt naar verwachting tot begin 2028. De gemeente Aalten is door het ministerie van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst in het kader van de spreidingswet. Dat blijkt uit een brief die het college heeft ontvangen na beoordeling van de voortgang van gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Op basis van de voortgang in de realisatie van opvangplekken heeft het ministerie geconcludeerd dat de gemeente nu niet voldoet aan de wettelijke taakstelling binnen de eerste cyclus van de spreidingswet. De gemeenteraad van Aalten heeft uitgesproken wel te willen voldoen aan de wettelijke opgave uit de spreidingswet. De gemeente wil 200 opvangplekken realiseren, maar stelt dat veiligheid, leefbaarheid en zorgvuldige inpassing in de omgeving belangrijke voorwaarden zijn. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison Utoldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar haar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om eind de grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZC20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.

Een hele goede middag. Het is zondag 12 juli, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier op Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel leuke, gevarieerde en natuurlijk swingende muziek. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Verder hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Amy MacDonald, Suzanne en Freek, The Hollies, Modern Talking en ook nog van Waylon en Jan Smit. Want dat is de eerstvolgende plaats waar we mee verder gaan. Hun duet heet Tussen jou en mij. Meer

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten

0: Through the Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
1: Radio Ideaal

Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.

Wat een prachtige en tijdloze klassieker. Terug naar het jaar 1966 met The Hollies en Bus Stop. Daarvoor nog muziek van Sven Versteeg. Hoorde u het ons ideaal van deze week? En dat is Krieg ik nog wat te zoepen van de Heino's. Ook nog muziek van Marshmallow. En kwam mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regio nieuws. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Suzanne en Freek. En ook Amy McDonald komt voorbij. Maar eerst Nederlandstalige muziek van Jeroen van der Boom. En zijn prachtige doorbraak. Jij bent zo.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het nieuwe college van Bronckhorst is donderdag in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces geïnstalleerd. Voor het eerst gaan er 5 wethouders aan de slag. Gemeentebelangen Bronckhorst levert 2 wethouders, de andere partijen, Pro, VVD en D66, elk 1. Robert van Velsen van GBB krijgt energietransitie in zijn portefeuille. Ook wonen en de opvanglocaties zijn een onderdeel van zijn pakket. Daisy van Gils is de tweede wethouder vanuit die partij. Zij gaat zich bezighouden met inwonerparticipatie. Nieuwkomer Paul Inberg van Pro krijgt onder andere landbouw en vitaal buitengebied onder zijn hoede. Hans Puik van de VVD keert terug en houdt zorg onder zich. Martin Vreuberg van D66 maakt het nieuwe college compleet met onderwijs, regionale samenwerking en economie. Het centrum van Lochem wordt in augustus flink onder handen genomen. De gemeente richt de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg opnieuw in en maakt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp voor de woningbouw. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus met de herinrichting van de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg. Het parkeerterrein is daardoor tot en met 28 augustus niet bereikbaar. Een week later, op 17 augustus, wordt het terrein aan de Zuiderbleek bouwrijp gemaakt. Op de plek van de voormalige supermarkt komen 6 studio's voor jongeren tot 30 jaar en 35 appartementen voor ouderen. De bouw van het appartementencomplex duurt naar verwachting tot begin 2028. De gemeente Aalten is door het ministerie van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst in het kader van de spreidingswet. Dat blijkt uit een brief die het college heeft ontvangen na beoordeling van de voortgang van gemeenten bij het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Op basis van de voortgang in de realisatie van opvangplekken heeft het ministerie geconcludeerd dat de gemeente nu niet voldoet aan de wettelijke taakstelling binnen de eerste cyclus van de spreidingswet. De gemeenteraad van Aalten heeft uitgesproken wel te willen voldoen aan de wettelijke opgave uit de spreidingswet. De gemeente wil 200 opvangplekken realiseren, maar stelt dat veiligheid, leefbaarheid en zorgvuldige inpassing in de omgeving belangrijke voorwaarden zijn. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Suzanne en Freek brachten in 2024 deze prachtige plaat uit en die heet Verleden Tijd. Daarvoor hoort u nog het regionieuws en muziek van Jeroen van de Boom. Straks heb ik muziek klaarstaan van onder andere Sting, maar ook Eros Ramazzotti en Han van Eyck komen voorbij. Maar eerst gaan we terug naar het jaar 2008, toen Amy MacDonald een grote hit scoorde met haar plaat Mr. Rock'n'Roll. MUZIEK

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van

0: merken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Radio Ideaal. Dit is het tweede uur van de swingende middag op deze zondagmiddag. We begonnen dit uur met de fonkelnieuwe plaat van Ilse de Lange en die heet Something Good. Dit tweede uur heb ik onder andere muziek van Rolf Sanchez, maar ook Lady Gaga, Marco Borsato en John Parr komen voorbij. Blijf dus vooral dicht bij de radio, dan zorgen wij voor de muziek. We gaan verder met muziek uit de jaren 90 van 89 Degrees in samenwerking met Stevie Wonder en True to Your Heart.

0: bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en half 12 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
1: Radio Ideaal.

Met Fleetwood Mac gingen we terug naar de jaren 70. Go Your Own Way. Daarvoor nog muziek van Roxette, maar ook Yves Berendsen en Rem kwam voorbij. En natuurlijk hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks muziek van Lady Gaga, ook nog Rolf Sanchez en zangeres Sia komen voorbij. Maar eerst terug naar de jaren 80 met John Parr en Sindelmo's Fire.

De guilty pleasure die ik voor deze zondagmiddag had uitgekozen was van Volumia en hun plaat Over Je Schouder. Daarmee gaan we richting de klok van 6 uur en is het tijd voor Achterhoek Totaal aan het begin van de zondagavond hier op Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga de swingende middag afsluiten met muziek van Earth, Wind & Fire en hun plaat September. Ik wens u een hele fijne avond. Heel graag tot de volgende.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Een hele goede avond op deze vrijdag tussen 6 en 7 informatie, VVV-informatie. En we hebben vanavond nog onderwerpen onder de loep met Aurinke. Maar eerst eventjes de VVV nog voor vanavond. Geen Koos, maar Annelies. Dag Annelies.
2: Dag, Dick.
1: Ingeruild voor Koos.
2: Voor een dagje.
1: Voor een dagje. De VVV van Lochem, wat heb je allemaal voor ons in petto?
2: Ja, het wordt heel warm, hè, dit weekend.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, ik doe eerst eventjes wat langlopende dingen.
1: Ja.
2: Waar je lekker cool van kan worden.
1: Heerlijk.
2: Beide musea Moor, één in Gorssel en de ander in Ruurlo, hebben een aantal hele mooie tentoonstellingen. En het is er ook vooral lekker cool. En de ene tentoonstelling bij Ruurlo, de extra, is van Sam Drukke. Dat is een hele bekende Nederlandse tekenaar-schilder. En in Moren-Gorssel is een speciale tentoonstelling, naast andere speciale dingen nog. Maar de grootste tentoonstelling is van Torop en Pijke Koch. En dat zijn altijd prachtige tentoonstellingen. En verder in Gorssel, als je nou toch naar Moren gaat, ga dan ook even langs bij het tramstation. Want daar is een expositie van Ancila van Aast. En die beschildert ronde borden, maar heel kleurrijk en met verschillende technieken. En dan kan je ook nog naar Museum Staal. En die hebben de expositie Met de Muziek Mee. En in het Almeskerkje, ook georganiseerd door Staal, is de, een fotografie in combinatie met Passie voor Muziek van Geert de Groot. Dus dat is ook een leuk uitstapje en het biedt verkoeling. En natuurlijk hebben we lekker de buitenzwembaden in Laren en Gorssel. Of Vaar met de Berkelzom, dat is ook verkoelend. Niet als het boven de 30 graden is, want dan varen ze niet.
1: Nee.
2: Of lekker gewoon kanen varen of suppen. Je kan overal die huren. Je kan via de VVV-site dat bekijken waar dat is. Dat zijn de verkoelende dingen. Dan is het ook nog leuk om nog even aandacht te schenken op vrijdag en zaterdagmiddag is Artist in Residence in de Gedulakerk. En dat wordt verzorgd door de Lochemse modeltekenaars. En naast dat ze werk maken van de mooie kerk natuurlijk, kan je ook ter plekke vragen of ze je portret willen tekenen. Dus
1: ja.
2: Dat is gewoon echt heel leuk, zomaar je eigen portret. Dus dat is op in de Gedula op vrijdag en zaterdagmiddag. Dan ga ik wat vertellen over eenmalige activiteiten. In Almen op zaterdag 11 juli om 15 uur is het vocaal ensemble Maat 5. Het is een a cappella quintet en die zingt muziek van klassiek tot aan meer pop. In Laren hebben we een aantal activiteiten vanuit Verwolde. En kijk op onze site, want er staat van alles. Maar ik wil eventjes de nadruk leggen op de 11e en de 15e juli ook. Is er een natuurexpositie Kriebelbeestjes voor kinderen. Dat is natuurlijk heel leuk. Je kan reserveren bij de glk.nl/Verwolde. Dat is Gelders Landschap en Kastelen natuurlijk. En dat kost €5. Uh-huh. En verder heeft Verwolde de hele week heel veel leuke soorten rondleidingen. Een tuinrondleiding, wakker worden op Verwolde is een speciale actie waar je lekker kan ontbijten op Verwolde. En met de butler op stap, dat is een speciale rondleiding ook. Dan ga ik even

0: naar Gorssel. En Gorssel heeft op zondag 12 juli ook een leuke kindervoorstelling verzorgd door de theatergroep Reuring. En dat heet Herrie in het Toverbos. Nou, in het openluchttheater. Het is gratis voor kinderen. En kijk op onze site waar verder het adres is. Dan Lochem. Lochem is ook zijn ook een aantal dingen te doen. Zoals vanavond is nog een Beiaardconcert. En Jan-Geert gaat de Beiaard natuurlijk bespelen samen met een pianist en een saxofonist. Dat doen ze in de toren. En als je dan lekker beneden op het terras gaat zitten, en dan kan je prachtig luisteren naar de muziek. En er staat ook een tv beneden, dus je kan ook zien wat ze doen. Dan hebben we op zondag 12 juli, in Lochem hebben we de Antiek en Curiosa-markt op zaterdag. En die was vorig jaar een heel groot succes. Dus met dat succes in het hoofd hebben ze het nu weer georganiseerd. Dus dat is echt ook een aanrader. Dan is 's avonds, zaterdagavond Hanna May in het Openluchttheater. Ja. Dat start om 20 uur. En het kaartje zijn 28,72. Wel een gek bedrag, maar goed. Dat staat er, 28,72 per kaartje. Dan hebben we verder nog, ik zeg gelijk volgende week vrijdag, want dat is een beetje zonde als daar mensen niet komen, komt er ook weer een prachtig concert in de Gedula-kerk. Maar volgende week geven we daar wel wat meer informatie over. Ja. Dat is een fluit- en pianoconcert. Dan hebben we zondag 12 juli in Markelo. En Markelo, iedereen zal denken, hé, dat is toch geen Lochem, maar een collega van ons op de VVV organiseert daar bij hun boerderij een agrarische oldtimerdag. Het is op de Stobbedijk 2 in Markelo. Voor de kinderen is het gratis en voor de rest is toegang €3. Het is van 11 tot 16 uur. Nou, dan denk ik dat we het zo'n beetje gehad hebben voor deze week. En gewoon leuke dingen doen, mooie dingen doen. En genieten van het mooie weer.
1: Ja, leuke dingen doen, vooral met dit mooie weertje dit weekend.
0: Precies.
1: Annelies, bedankt voor vandaag namens de VVV.
0: Graag gedaan.
1: En we horen je volgende week, of anders Koos.
0: Koos is volgende week weer.
1: Luisteraars, blijf luisteren in dit uur. Zometeen Aurinke nog met haar onderwerpen.
2: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
3: Mooi meisje!
2: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, alleen.

0: vakantie.
1: Lekker, lekker in de zon.
2: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.
3: Goedenavond, mijn naam is Aurinke Zwart en samen met Dick verzorgen we deze uitzending. In deze uitzending staat in het teken van zomeractiviteiten. En er wordt wat verteld over een fotowedstrijd. En na half zeven hoor je meer hierover. Als eerste hoe een initiatief van twee gewone burgers heeft geleid tot een jaarlijks evenement. In de studio Aad Slinks. En hij is initiatiefnemer van de Buitenbios in Lochem. Nou, goedenavond Aad.
4: Goedenavond.
3: Fijn dat je ook kon komen. Het is een leuk verhaal hoe dit van de grond is gekomen. Want ik zei al, een burgerinitiatief van enkele personen. Vertel eens.
4: Mijn overbuurman Herman Gieske en ik hadden het dik vijf jaar geleden op een buurtborrel over hoe leuk het zou zijn om in Lochem openluchtfilm te gaan organiseren. We zijn allebei filmfreak. Een beetje zo in het luchtledige, een beetje filosoferen erover. Een week later komt Herman de straat oversteken. Het is mijn overbuurman. Met de Berkelbode, waarin een interview staat met de wethouder van cultuur. Die op zoek is naar nieuwe initiatieven. Hij zegt van nou moeten we het gaan doen. Als er gezocht wordt naar nieuwe initiatieven, dan gaan we daar proberen iets van te maken. We hebben contact gezocht met de gemeente en afspraak met Evelien Lichtenberg. En twee weken later hadden wij een startkapitaal waarmee we aan de gang konden. En toen hadden we alleen nog maar een idee. We hadden nog helemaal niks. Dus toen zijn we als de bliksem aan het werk gegaan. En we hebben toen aansluiting gevonden bij het LOV.
3: LOV?
4: De ondernemersvereniging.
3: Ja.
4: Omdat we waren geen stichting of niks. We waren gewoon twee kerels uit Lochem. Om subsidies aan te kunnen gaan vragen bij lokale fondsen. Op die manier hebben we de eerste editie van de grond kunnen krijgen.
3: En dat was in 2022?
4: Ja.
3: Ja. Ja. Het was meteen een groot succes, hè?
4: Het was meteen een groot succes. We dachten, nou, als er 100 mensen komen, dan zijn wij blij. En het bleef maar volstromen, het plein. Ja.
3: Ieder zijn eigen stoeltje mee.
4: Ja, ja. Het is, ik vind het nog altijd een uur voor aanvang van de film, als mensen binnenkomen druppelen met hun eigen stoeltje onder de arm, vind ik nog altijd het mooiste moment van de hele avond.
3: Ja. Maar dat is natuurlijk wel gaaf, hè? Dat je zo even een ideetje hebt met je buurman. Ja. En dat het een groot succes wordt. Want het is nu voor de vijfde keer al.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Hey, en wat staat er dit jaar op programma? 18 juli.
4: We beginnen 18 juli met de film Calendar Girls. Een Engelse film over de plattelandsvrouwen uit Lochem. Het heet Vrouwen van Nu in Nederland tegenwoordig. Hè.
3: Mm-hmm.
4: Maar in Engeland heb je ook allemaal van dat soort organisaties. En die besluiten om geld in te gaan zamelen voor het plaatselijk ziekenhuis door een kalender uit te gaan geven waarin ze naakt gaan poseren.
3: Mm-hmm. En dat is ook echt gebeurd, hè?
4: Het is een waar gebeurd verhaal. Het zijn allemaal vrouwen van rond de 50 en ouder. Dus het zijn niet echt pin-up girls. Maar goed, dat loopt helemaal uit de klauwen. Het wordt een enorm succes en ze gaan naar Amerika. En, nou ja, het is een waar gebeurd verhaal en het is een hele leuke film.
3: Dan, 8 augustus.
4: 8 augustus, ja. Er zijn films waarbij de beeldrechten weggekocht worden. En in dit geval is dat ook zo.
3: Mm-hmm.
4: De filmproducent heeft bepaald dat er geen reclame voor gemaakt mag worden. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat een andere partij de rechten daarvoor opgekocht heeft. Dus we mogen de film wel vertonen, maar we mogen niet zeggen,
3: geen reclame maken.
4: We mogen niet zeggen welke film het is.
3: Nee.
4: Het is een Amerikaanse film. Begint met een

0: A. En er is een bekende zangeres die erin meedoet.
1: Nou, dus, kijk, nou, dat blijft een verrassing.
0: Dat is de verrassing.
1: Hey, hoe laat begint hij op 8 augustus?
0: 8 augustus begint hij om 9:30. Dus, het moet altijd een kwartier na zonsondergang.
1: Oh, jullie hebben echt de klok erbij bekeken wanneer de zon ondergaat.
0: Ja, ja,
1: ja. Nou, 22 augustus is de laatste, hè? Want jullie hebben wel 3 voorstellingen.
0: Dankzij al onze sponsors, het Lochemse bedrijfsleven sponsort ons goed. Kunnen we sinds vorig jaar 3 films gaan draaien. En dat wordt As It Is In Heaven. De bekende Zweedse film over het koor en de dirigent die weer opduikt. En dat wordt een heel spektakel. Daar kan ik nog niet heel veel over zeggen, maar dat...
1: Dat was ook wel een beetje verrassing.
0: Dat is ook, er gebeurt een hoop dingen omheen en dat is ook nog een beetje een verrassing hoe we dat precies in gaan vullen. Maar er komt in ieder geval een groot project koor bij kijken.
1: En die begint om 9:00?
0: Die begint om 9:00, ja.
1: Dus volgende week, 18 juli, hebben we om 10:00 de Calendar Curls.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, stoeltje meenemen en gewoon aanschuiven op de markt. Want de toegang is gratis, hè?
0: Het is een gratis...
1: evenement.
0: Gratis evenement. En als het slecht weer is, kunnen we altijd de Gudula-kerk in.
1: Kijk. Dus sowieso komen.
0: Het gaat altijd door.
1: Ja, nou, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, geniet van alle voorstellingen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Joep. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. De gemeente Berkelland gaat de procedure rond de voordracht en benoeming van wethouders tegen het licht houden. Het presidium heeft woensdag 8 juli besloten om de beschikbare mogelijkheden voor integriteitsonderzoeken bij kandidaat wethouders te laten analyseren en te bekijken of de huidige werkwijze moet worden aangepast. Burgemeester en griffier werken daarvoor een voorstel uit dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aanleiding was het vertrek van wethouder Koenderink. Koenderink stapte binnen een week na zijn benoeming op nadat hij in opspraak was geraakt. Het voorstel voor toekomstige wethoudersvoordrachten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering op 8 september besproken. Een vrouw op een fatbike is donderdagavond gewond geraakt in Doetinchem. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising Terborgseweg en Stationstraat in Doetinchem. Twee vrouwen op fatbikes reden vanuit de binnenstad in de richting van het station toen een automobilist linksaf wilde slaan. Mogelijk zag de bestuurder de twee fietsers over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. Een van de fietsers werd tijdens de botsing gelanceerd en kwam met haar hoofd tegen een wachtende auto. Het Wiesneusjaar werd afgelopen week afgesloten met de prijsuitreiking aan de Achterhoekse winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneusblad. Dit zijn Martijn Rutger en Tim Hakvoort. Zij kregen kaartjes voor het Klimbos in Ruurlo. Ook de klasgenootjes van de jongens vielen in de prijzen. Het Achterhoeks Openluchtmuseum stelde 100 toegangskaarten beschikbaar. De prijzen werden op de scholen uitgereikt door Hans Berende, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Initiatief nemen voor de platprotlessen voor basisschoolkinderen die sinds 2018 worden gegeven aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal.
1: We gaan het hebben over de zomertour in de gemeente Lochem. Ilse Woning van Welzijn is hier en die gaat ons er zo alles over vertellen. Nou, Ilse, welkom. Ze is in de studio, niet aan de telefoon. En zomertour, wat kan je daarvan verwachten?
2: Ja, leuk dat ik ben uitgenodigd. De zomertour. Dit is het derde jaar dat we dit gaan doen. En eigenlijk is het zo dat in de zomer heel veel dingen stil liggen. Zoals de verenigingen. Mm-hmm. En er wat minder te doen is. Heel veel mensen zijn op vakantie. En we zeggen, het is wel leuk om een stukje ontmoeting in de kernen te gaan doen. En te kijken om samen wat te gaan organiseren met de organisaties, de verenigingen in die kernen. Om toch wat reuring in de kern te krijgen. Dus vandaar dat wij toen zijn gestart met de zomertour.
1: Ja, en er is een heel programma. Ik geloof dat het woensdag 23 juli begint in Gorssel.
2: Ja, dat is de donderdag trouwens.
1: Oh, sorry.
2: Woensdag. Donderdag 23 juli. Ja, dat klopt. In Gorssel, bij het plein aan de Oldenhof, zijn we aanwezig. En daar doen we samenwerking met Bij de Biep. Circulus is de, het Rode Kruis is de, Scouting Gorssel. Dus verschillende organisaties ook die daar vandaan komen. Gaan we daar het hele plein volbouwen. En dan gaan we een stormbaan neerzetten voor de kinderen. Er zijn Oud-Hollandse Spelen wat we organiseren. Er zijn creatieve workshops zoals een mandala wat je kunt gaan inkleuren, maken. Schilderen. Ja. Dus allerlei activiteiten zijn. En natuurlijk zorgen voor een kopje koffie of thee.
1: En eventjes terug, hè, want Circulus, wat houdt dat in?
2: Dat is natuurlijk van Circulus Berkel. Die jullie containers allemaal netjes ophalen. En al dat soort dingen organiseren. En die zitten eigenlijk ook in ons programma. Ik ben bijvoorbeeld coördinator van het brede schoolprogramma. Het programma met de scholen samen. En daar komen ze met de Cruise to Reduce bus. En dan laten ze zien hoe eigenlijk plastic gerecycled wordt. Nou, en die bus hebben wij dus ook ingezet in onze zomertours.
1: Ja, ik dacht al, Circulus, dat ken ik inderdaad van de containers. Maar
2: ja, klopt. Dus die doen nog veel meer. En die helpen ook mee met de scholen, met het kenbaar maken van recycling en hoe dat gaat.
1: Ja, en een tijdstip. En het is op het plein in Oldenhof in Gorssel, hè?
2: Ja, dus en het pleintje naast de Oldenhof, daar is het. Oldenhof is het verzamelgebouw waar bijvoorbeeld ook Bij de Biep in zit. Zitten wij als Welzijn Lochem in. Junio zit daarin en de huisarts. En daarnaast is ook altijd de markt en daar gaan wij het dan organiseren.
1: Oké, en dat is 's middags?
2: Ja, van 2:30 tot 4:30.
1: Op 23 juli?
2: Op 23 juli.
1: Kijk, daarna gaan jullie naar Laren met de tour.
2: Ja.
1: En dat is ook een programma met twee delen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat programma is weer even iets anders. Want in Laren, het cultuurhuis vroeg, jullie hebben het de afgelopen 2 jaar gedaan. Maar Laren is nog niet aan de beurt gekomen. Willen jullie ook naar Laren komen? Hij zei, nou ja, is goed, gaan we doen. En zij doen eigenlijk altijd, elke maand doen hun een lunch organiseren. En toen zeiden ze, nou, zou het leuk zijn als jullie daarop aan kunnen sluiten. Dus in de ochtend is er een lunch, die is voor jong en oud. Die is van 11 tot 2:30. Daar zitten trouwens wel kosten aan verbonden, dat is €6. Okay. Dan kun je gewoon aanmelden bij het cultuurhuis Laren. En vanuit daar, om 2:30 ongeveer, kun je lopend naar de locatie toe waar de zomertour verder gaat. Dat is bij het veldje aan de Westermark. Mm-hmm. Dus dat is bij de huisarts daar. Dat is gekozen. We wilden eerst naar de schoolpleinen. Maar ja, ik weet niet jullie of op de hoogte zijn van hoe de schoolpleinen er op dit moment uitzien. Want ze hebben natuurlijk net een nieuw schoolgebouw. Daar kunnen we geen gebruik maken van de schoolpleinen. Dus we hebben gezegd, nou, dan gaan we kijken naar wat anders. Nou, Westermark heeft een heel mooi veldje daar liggen voor de huisartsen. Dus dan gaan we daar naartoe. Zeg je, nou, ik wil niet wandelen. Daar hebben wij onze Welzijn Lochembus. Die kan ook even heen en weer.
1: Oké, die rijdt, die pendelt echt.
2: Die pendelt. Dus dat kan ook. Als je zegt, ik ben slechte been. Dan kan je lekker in onze bus stappen. En dan ga je dan niet naar die locatie toe. En het middagprogramma is inderdaad ook Oud-Hollandse Spelen. We hebben daar een valproef.

0: Valpreventie test, dus onze sportcoach komt daar ook om de valpreventie test te gaan doen. Dus dat aanbod is net even iets anders in Laren.
1: Oh, maar dat is voor de ouderen erg aan te raden.
0: Ja, vorig jaar hebben we het hier in Lochem gedaan en nu doen we het daar in Laren. Dus dat is even anders. Nou ja, daar is ook roestdurendoos wel en Rode Kruis en bij de Biep, die zijn er ook. De Rode Kruis doet daar bijvoorbeeld de pleisterrace, is een spel wat je kunt doen. En dan gaat je kennis over de EHBO gaat daar over. Nou, en we gaan, er zijn een aantal jongeren van ons die gaan smoothies maken. Dus daar kun je een lekkere smoothie halen. Of natuurlijk als je zegt, nou dat lust ik niet, dan ga je lekker voor koffie of thee of water. Is natuurlijk ook altijd goed.
1: Van jongeren van ons, dat is van welzijn? Of?
0: Oh ja, of zo. Of daar, mijn dochter helpt bijvoorbeeld ook.
1: Oh,
0: vroeg, mag ik weer helpen? Ja hoor, je mag weer helpen, maar wel uit hier. En de bus staat er ook. Ja.
1: Oké, okay, en 's middags is het van 2:30 tot?
0: Ook 4:30 ongeveer.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, de volgende plaats die jullie aan doen is Eefde.
0: Ja, dan zit er een paar weken tussen. Ja. Want je kunt ook zien, nu staan onze borden overal. We hebben lantaarnpaalborden, dus daar staan alle data ook op. Dus die staan overal in de gemeente Lochem alweer. En dan gaan we inderdaad in Eefde, 27 augustus. Dat is dus de laatste week van de zomervakantie.
1: Ja, ja.
0: Want wij zien die 4 weken daartussen. Nou, er zijn toch de meeste mensen weer weg. En je ziet dat als je in de laatste week wat gaat organiseren, dat mensen, oh, heb je het op vakantie gehad? En dat stukje ontmoeting, dat die in de laatste week toch wel weer heel belangrijk is. En dan ga je in Eefde, gaan we naar de Detmers-kazerne. En daar is het ook ritje maken op de duofiets zit daar bijvoorbeeld bij. Maar ook in het Detmers-kazerne zijn natuurlijk ook verschillende aanbieders gevestigd. En dat is heel leuk. Die gaan hun deuren ook openen. Dus daar kun je ook een kijkje overal van nemen. En nou ja, de stormbaan en dat soort dingen en de Oud-Hollandse Spelen, die staan er weer. Maar het is juist nou net heel, heel gaaf en heel leuk dat je daar de aanbieders die je daar hebt ook een kijkje kunt nemen en kunt meedoen. Bijvoorbeeld zit er ook iemand van keramiek, kun je keramieken. Dus
1: ja, dus wordt net even wat anders.
0: Die wordt weer wat anders. Dus die doen we op die manier.
1: En ik zag hashtag opladers.
0: Ja. Die is erbij geschoven. Hashtag opladers is een project van Junio. En dat is meer een project waarvan ze zeggen, hey, ouders kunnen elkaar helpen. Kunnen elkaar ontmoeten. Het hoeft niet altijd professionals te zijn. Soms wel natuurlijk. Maar ouders kunnen ook heel veel van elkaar leren. En kunnen elkaar ook ondersteunen. En daar is hashtag opladers voor. En zij gaan daar ook met een picknicktafel zitten. En proberen in gesprek te gaan. En dit is juist voor de jonge doelgroep.
1: Oké, okay, dus ouders ook wel,
0: van bijvoorbeeld 0
1: divers.
0: Tot 4.
1: Ja,
0: ja. Ja, dus ja. Die is een heel divers aanbod.
1: Nou, dat was de 27e. Dan gaan jullie nog naar Lochem.
0: Ja, de afsluiting doen we hier op de markt.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk. Hier op de Grote Markt. Vorig jaar ook. Was hartstikke druk hier. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dan gaan we inderdaad hier afsluiten. En ons standaard aanbod is er natuurlijk wel. Maar hierbij komt ook de schaakvereniging. Gaat hier ook. Dansstudio Pop-Up heeft vorig jaar ook af en toe van die workshops gegeven. Konden kinderen
1: meedoen.
0: En ze
1: hebben het EK gewonnen.
0: Ja,
1: dat is
0: gaaf,
1: heel knap,
0: hè?
1: Uit een klein dorp. Ja, ja, of een stadje.
0: Ja, super gaaf. Dus die komen hier ook. En dan kunnen kinderen gewoon meedoen. Dus elk half uurtje gaan hun een workshop geven. En dan kunnen kinderen daarop aansluiten. En hier het stadshuis ook. De activiteiten die hier zijn, die doen ze dan naar buiten hiervoor. Dus dan kunnen ze ook vanuit het stadshuis meedoen.
1: Dat is weer alles te beleven.
0: Is weer van alles. Dus eigenlijk is het overal weer net even iets anders. En meer wat bij de kern past.
1: Ja, en dat is ook in Lochem, 's middags van 2:30 tot...
0: Ja, eigenlijk is het overal van 2:30 tot 4:30. Alleen Laren, ja, die doen we even anders. Omdat die aangesloten is bij de lunch.
1: Oh, ik dacht 4:30.
0: Ja, ook tot 4:30, sorry.
1: Is allemaal tot 4:30, ja. Oké. Okay. Nou, volgens mij zijn we helemaal rond en de zomer komen we wel door.
0: Zeker.
1: Ja, dankjewel voor je verhaal, Ilse.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja.

0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.
1: We sluiten af met een activiteit georganiseerd in verband met de Open Monumentendag 2026 in Lochem. Nou, in de studio Peter van Drunen. En jij gaat ons alles vertellen over de fotowedstrijd die wordt georganiseerd in verband met de Open Monumentendag dit jaar.
2: Ja.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik zou zeggen, barst los de fotowedstrijd.
2: Ja, Open Monumentendag, dat weten we. Dat is elk jaar op de tweede zaterdag van september. En dit jaar hebben we besloten om in de aanloop daarnaartoe een fotowedstrijd te organiseren. En de uitslag van die fotowedstrijd, de prijswinnaars, die worden bekendgemaakt natuurlijk op Open Monumentendag.
1: En dat is 12 september.
2: En dat is 12 september in de Gudulakerk, zaterdag 12 september. En zaterdag 12 september zullen ook een selectie van de mooiste inzendingen van de fotowedstrijd zullen ook in de Gudulakerk te zien zijn. En daarna nog 2 weken in het gemeentehuis. Dus als je een keer beroemd wil worden met een mooie foto, dan is dit je kans. En
1: Je
2: kans, dan zeg ik je in de zin van voor alle inwoners van Lochem en eventueel ook voor bezoekers van Lochem. En vooral ook voor mensen die niet elke dag een fototoestel bij zich hebben, maar het wel leuk vinden om zo nu en dan te proberen een echt mooie foto te maken. En dat geldt voor oudere mensen, maar dat geldt zeker ook voor jongere mensen.
1: En het thema dit jaar?
2: Het thema van Monumentendag dit jaar is de veerkracht van historisch erfgoed. En we denken aan historisch erfgoed en aan monumenten als iets statisch. Iets wat er altijd al is en wat nooit verandert. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Monumenten die evolueren. Monumenten evolueren in negatieve zin. In de zin dat ze in verval raken. Maar ook in positieve zin. In de zin dat ze gerestaureerd raken. In de zin dat ze een nieuwe functie krijgen. In de zin dat ze zelf misschien niet veranderen. Maar wel opgenomen worden in een hele nieuwe omgeving. Ik liep hier naartoe en toen liep ik door de binnenstad. En als je dan omhoog kijkt, zie je echt allemaal de originele monumentale karakter van panden. Terwijl als je normaal over straat loopt, dan zie je alleen maar de etalages. Nou, die combinatie van het historische en het actuele, dat is ook een vorm van ontwikkeling.
1: Ja, ook een soort
2: en al die vormen van een ontwikkeling, die staan in principe, die passen in principe in het kader van deze wedstrijd.
1: Ja, want jullie noemen het ook springlevend de veerkracht van historisch erfgoed.
2: Mm-hmm, ja.
1: En breng dat maar eens heel mooi in beeld.
2: Ja.
1: Dan kan je gewoon zo deelnemen aan de,
2: zeker,
1: de fotowedstrijd. Waar moeten mensen dit naartoe sturen? Zeggen, nou weet je, ik heb een mooie foto.
2: Goeie vraag. Je hebt

0: mooie foto. Er zijn een paar spelregels. Alles wat je wil weten, waar je het naartoe moet sturen, voor wanneer. Voor wanneer is voor 17 augustus. Dus zet dat vast in je agenda. Je hebt nog even de tijd, maar de tijd vliegt ook. Alle gegevens die je verder nodig hebt, die vind je als je gaat naar de website van VVV Lochem. Je toetst daar fotowedstrijd in. Dan ga je naar de pagina waar alles te vinden is.
1: Oké, dus de spelregels en hoe je het moet inleveren en aanleveren. Welk formaat, alles staat erop.
0: Ja.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uiteindelijk uitkomt.
0: En wij ook. Ja, het wordt beoordeeld door een professionele jury.
1: Kijk.
0: Bestaande uit 2 fotografen en 1 beeldend kunstenaar. Dus een hele gevarieerde jury. Dus we zijn heel benieuwd naar wat de inzendingen zijn en hoe de jury daar tegenaan gaat kijken.
1: Kijk, nou, ik ben heel erg benieuwd. En verder het programma van Open Monumentendag, dat komt later.
0: Ik popel om daar al van alles over te vertellen, maar het is nog niet helemaal rond. Dus bij gelegenheid kom ik graag een keer terug.
1: Bij deze
0: de
1: kom maar een keer vertellen. Ja.
0: Mooi, leuk. Ja. Doe ik met plezier.
1: Nou, Peter, hartelijk dank voor deze informatie. En we zien ernaar uit.
0: Zeker, ik ook.
1: Ja, dank jullie wel. Dit was het weer voor vanavond. We sluiten af. Het wordt weer mooi weer. Over 14 dagen zijn we er weer. Dik ook. We hebben nog geen vakantie. Die komt pas in september, hè?
0: Ja.
1: Oké.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op

0: harmsevoegwerken.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans.

0: De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

40 jaar geleden kwam dit nummer uit van Albano samen met Romina Power. En hoorde de titel wel Sempre, Sempre. En u kent hem ook in de uitvoering van Arne Jansen. Die heeft hem in het Nederlands ooit gezongen. Goedenavond, dit is Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. En over een klein half uurtje ga ik samen met Linda met u het spelletje Raad waar die staat spelen. In het tweede uur hebben we rond 9:15 ons ideaal, onze promotieplaats, muziek uit de buurt. En dan om 9:30 nog weer instrumentale muziek. Voor de vaste luisteraars, die weten het, ook op de zondagavond komt er veel Nederlandstalige muziek voorbij. Ik heb wat Duitse muziek uitgezocht, om 9:30 dan die instrumentale. En tussendoor nog een paar Engelstalige nummers. Maar veelal Nederlandstalige muziek vanavond op Radio Ideaal en Ideaal Plus. De volgende is er eentje en het is een nummer van Jantje Koopmans. En hij zingt over de zonnestralen.

Fantastisch nummer, deze van Gigi Anderson. Op een cd uit het jaar 2007 staat hij. En het nummer is getiteld Tränen sind nicht nur zum Weinen. Daarvoor muziek van Harm Wiersta, dialectmuziek en Doemi die Olde WC. De Sunstreams, en zij zongen over de zomerwind. En de eerste in het rijtje was muziek van Jantje Koopmans en De Zonnestralen. We gaan dadelijk verder met een nummer van de Moonlights. En er komt er nog een van de Heikrekels voorbij. Op speciaal verzoek van Gert Wassink.

0: Zo, en daar zijn we dan met Raad van die Staat. Ruim 8:30. Luisteraars, allemaal welkom bij dit spelletje. En natuurlijk ook de luisteraars van Ideaal Plus. U bent ook van harte uitgenodigd om dadelijk mee te gaan spelen met dit spel. We hebben een 7-tal aanwijzingen. En bij die aanwijzingen, daar hoort iets bij of iemand bij. Kan natuurlijk ook nog. En als u vanavond naar de studio belt en u geeft het juiste antwoord op de radio, dan wint u een waardebon beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Linda die pakt vanavond de telefoon op en mijn juist telefoontje komt u in de uitzending. We beginnen meteen maar met de eerste aanwijzing en dat is de volgende. Ik ben er al best wel lang, dus ik ben er al best wel lang. Zeg maar eens wat of wie we zoeken. U belt me naar de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert René.
0: Goedenavond, Gert.
1: Is het een centimeter?
0: Een centimeter is het niet, Gert. Oh. Hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Wim is Lochem.
0: Dag Wim, hoi.
1: Is een ei.
0: Een ei? Hoe kom je erbij?
1: Ja, nou, dat schud me zo in de gedachten.
0: Lochem, zeggen dat het goede antwoord is.
1: Ja, dat meen je niet. Godverdikke naar mijn toe.
0: Ja, dat meen ik echt. Ja, ja, ja. Dus ja, dit is weer een keer zo'n spelletje daar met twee bellers al klaar bent. En ik denk dat er wat teleurgesteld bent, want we kregen al reacties dat mensen met wel ontspullen vanavond. Ja. Dus ja, Wim, dat betekent dat we ook die Waardemon op gaan sturen. Nou, ook alweer verder gaat met de muziek. En dat
1: nee, niet opsturen, René.
0: Wat zei?
1: Ik mag me metgeven, maar mijn naam dan... Dik Klein Gelding.
0: Ja, gaan we doen. Ja?
1: Ja.
0: We geven morgen met aan Dik. Ik zoek wel even contact met hem. En ja, dan hoor ik hoe over vier weken weer. Want die betekent dat hij wonen bij vier weken niet met me gespeeld.
1: Oh, dat dus, weet ik niet.
0: Ja, nee, dat is de spelregel bij dit spelletje. Eigenlijk een beetje ongeschreven. Van hij wonen bij vier weken niet met spelen. Maar gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Vorige weken hij belde en belt.
1: Maar een waardebon, wat houdt dat nou precies? Wat is dat eigenlijk voor...
0: Ja, dat is een waardebon en dan kun je met nou hier in Zelm met nou de top 1 toys en alles heet dat. Dat was eerder de blokker en die kun je door inwisselen. Dus, maar als je hem thuis krijgt, dan ziet vanzelf wel.
1: Oh ja.
0: Ja, goed zo Wim. Hey,
1: goed zo.
0: Yo, hoi.
1: Dankjewel.
0: Yo. Ja, en zo kan het dus gaan met een raad waar die staat voor vanavond. Met de tweede beller is het antwoord geraden. Ik wil u toch de andere aanwijzingen nog even voorbij laten komen. Want deze kunnen we voorlopig niet meer gaan gebruiken natuurlijk. Ik ben er al heel lang, of ik ben er al best wel heel lang. Er is ook wel discussie over mij. En dat is natuurlijk met die eieren van de kippen die buiten lopen. Met de PFAS wat daarin zit. Je kunt eigenlijk niet om me heen, omdat in heel veel producten wel ei zit. Je kunt maar vele plaatsen vinden. Ik ben er in allerlei kleurvarianten. Dan ben ik er van heel klein tot heel groot. Van een vogeltje is natuurlijk heel erg klein. Maar van een struisvogel heb ik gelezen, daar kan een ei wel 1,5 kilo wegen. En dan hadden we nog de zevende aanwijzing. Wie was er het eerst? En dan zeggen ze wel eens, was nou de kip het eerst of het ei er het eerst? Ik weet het niet. U misschien wel. Maar dit was de raad waar die staat. Wim uit Lochem, die heeft het juiste antwoord gegeven. En hij kreeg van ons die waardebon van alles en top 1 toys Zelhem. Volgende week zondagavond om 8:30 hebben we weer raten die staat. En ja, dan gaan we kijken met welke beller het spelletje het einde afgelopen is. Dat kan met de tweede beller zijn, maar het kunnen er ook een heleboel zijn. Vorige week hadden we Dik over de 100 bellers. Dus zo gaat het. Wij gaan verder met de muziek. En dat gaan we doen met een heel mooi nummer van de Esperando's. En natuurlijk Linda, bedankt voor het aannemen van de telefoon. En Rijnt en Gerry, ja, bedankt. Maar ja, zo gaat het soms. MUZIEK

IJsselduo, en zij zongen over de Drommelse jongen. We hebben nog één nummer te gaan en dan is het 9:00. En dan zijn we na 9:00 nog graag een uur bij u terug. We kregen nogal wat reacties dat mensen belden. Waar blijft Raad waar die staat? Ja, die was met de tweede beller al geraden. U heeft volgende week weer een kans om die waardebon te gaan winnen.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, je zou het niet geloven, maar dit nummer is al 38 jaar oud. Corrie Konings, een van mijn favoriete nummers van haar. Een zomerdag in Nederland. En ja, deze tijd kun je deze plaat heel erg mooi voorbij laten komen. Het was de uuropener voor het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. En dat programma is te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. In dit uur hebben we rond 9:15 ons ideaal. De promotieplaat is dat. En om 9:30 instrumenten. Mentale muziek en voor de rest lekker veel non-stop muziek. Was trouwens vorige uur ook. En de volgende, dat is een Duitsstalige. Luister mee.

0: De Vormers hoorde u in het nummer getiteld We Zullen Doorgaan. Daarvoor het nummer van de Suskus en Donders Machtig Mooi. En de eerste in het rijtje was van de Amigos, Duitsstalig Santiago Blue. We zijn toegekomen aan Ons Ideaal, onze promotieplaat. Ik had het aan het begin van het programma al gezegd. De muziek hier uit de buurt. En dan hebben we het over de Paloma's. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. En dat nummer is getiteld Misschien of Moet er misschien nog olie bij. Garagelied staat erbij. Nou, zeker voor een heleboel garages van toepassing.
1: Dit is deze week Ons Ideaal.

In het jaar 2005 bracht Laura Lin deze cd uit, Dromen. En daarop staat dit nummer wat u net hoorde, De Heer met duizendmaal belogen. Daarvoor nog muziek van Marco Schuitenmaker, Zomernacht in Griekenland. Grat Damen, dan komt er een dag. Beze Den, zongen over Mr. Den. En de eerste in het rijtje van vijf was muziek van de Paloma's. Ons ideaal voor de prom voor de komende week. Moet er misschien nog olie bij. De volgende instrumentaal doen we altijd op de zondagavond rond 9:30. En deze plaat is ook nog even speciaal voor Lisette Bloemendaal, die vandaag jarig is. MUZIEK

Een nummer van Hart en Tien hoorde u en ze zongen over vrijheid. Daarvoor het nummer van Kees Versluis, Ik leef mijn leventje zoals ik wil. Petra Vrij kwam nog voorbij en de eerste in het rijtje was de instrumentale van de Gebroeders Brouwer en Eluter. MUZIEK

Wat een fantastisch mooie plaat. En wat heeft die man een mooie stem. Dick van Altena, ik ben je niet vergeten. We hebben nog een nummer klaarstaan van Duo NL. En dat betekent dat we met deze laatste plaat ook afscheid gaan nemen van Sterk Zondagswerk voor vanavond. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we vanaf 8 uur voorbij hebben laten komen. Blijf lekker luisteren naar de uitzendingen van Radio Ideaal of Ideaal Plus. Ik ben er weer volgende week zondagavond, hoop ik tenminste, in Sterk Zondagswerk. En hoop dat u dan allemaal weer lekker meeluistert. U weet het, laatste nieuws vindt u op rtvideaal.nl. Pas goed op met de komende week, met alle warmte. En denk goed aan uzelf en hoor elkaar volgende week zondagavond weer. Goed gewoon.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

veeg je tranen weg. Volg je hart, wat men ook zegt. Ik zal altijd achter je staan, jongen, wat je ook doet. Doe voorzichtig. Het gaat je goed.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK.